0: een spook. Ik kon eerst die wonen in de muren, en ben nog weer op verloren. En achterkeer met die demonen, die deden al geen personen. Die deden nog in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het huis is leer, het huis is leer, ja het huis is leer.